schrik ervan. Ik ben gewend dat niks meer kan. Hier heb ik aan gedacht.